As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

mij lief, want ik zal jou beminnen. Maar geef mij niet de kans, mijn lief.

bottelt ze weer plat. Snuk in galjoen, gaan ze bij wielen, ze is liberle moe nu. Nu het kapperwolf is met zijn ster zo slaan, we doet hij geen adeus.

mijn broer. En ik zei veel gebeden in die voetspoor van een boer. Ons het veel vrouwen boks gestuur saam met saai. Vol seepies en lekker ryk goed. Daar is ook een stringtje perls daar vir haar. Natuurlijk is die balen voer vir jou. En ook in die brief.

En ik lief je twee, I love you too. Is dit allemaal voor mij ouwelijk hier, nee? Ek het nooit daarna geweet wat sê je voor iemand. Dus hulle sê, ek is lief voor jou. En dan sê je, ek is ook lief voor jou. Lief voor jou, ek lief jou twee. I love you too, hè? Dat werk voor mij, man. Dat werk voor mij. Het is lekker een luisterstasie. Het is lekker om samen met julle te keir, man. Het is Wednesday, woensdag. Om hem al eensom. Lekker deertrek, paar skinderstories, paar interessante feite. Gaan ons nog deertrek tussen 7 en 8. Merula Media, Triple L. En natuurlijk weer julle verjaarsdag. So nou met deur te stuur. En as jy enig iets op die paai is sien, laat weer het ook vir my, en dan wil ek ook sien julle paar foto's van ons luisteraars, wat bykie gaan dip het in die see gister, stuur vir my bykie naai foto's, of het jou kinders reggemaak vir lengtedag by die school, vol blomme en allerhande dinge, my kleinkie moes ook self een hoed maak vol blomme, en het was toch te kostbaar. So ja, stuur een bykie vir ons deur, laat weet vir ons, was daar ook een juffrou de kok daar? Juffrou de kok, ek sê alweer, stedelijk ons een lucky day, en op ons uitgang langs een lekker lijf.

En dan zei bonk bonk, juffrouw de kok. Is een van die songs wat je net in je kop krijgt als het oren voorbij. Zit net oren voorbij. Maar ja, nou is net zo hier op die lekker luisterstatie. Wat is om die trek groot bij breakfast. So het lijkt voor mij die race van die mannen klaar voor jaren. Ze komen ons waard hier en nog lekkere muziek toe. Om zeker te maken, jullie is top the charts. En dan is de tijd voor ons om te kijken wat gaan alles aan op ons serie Nies. So, een van mijn favorite songs in die hele wereld. Maak eens ook wie waren wat die. Is natuurlijk, dames en heren, meneer Brian Adams, en hij zei voor ons: the only thing that looks good on you is me. Tweede zaterdag, 25 minuten, net aan die tijd van 6. Heb je groot bij breakfast? Had ik een goede morgen, verkeerde op mooi hier in Nelson Mandela Bay. Arias kan ik klaar niet. It's gonna be a good day.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Hey Lofi.
2: Lekker braak, jullie verdwaal.
1: Niels, kom.

Daar is brandewijn en coke, daar is Black Label langs die bed. Die dames is of bitter maar, of anders mooi gezet. Een dag stop een karretjie, hij is wit in korte dienst. Die biervrouw aan die oorkant, zij laat niks ongezien. Die vrouwen schrijft met haren, slaan een man met isambreel. Die man met net één been, verbeel om nog een been.

0: Elke hond krijgt zijn dag, zijn prop voor ons. Ik lam het. Net voor dit. De beautiful klanken geweest hier. Neil Somers en hij praat Biki van Mila. Zoals je Mila is vandaag, ik hoop je dag is speciaal. En als je niet is, je alles. Johan, André, Pieter, Koos, Samantha, Patricia, Sandra. Ach, al die namen. Rolanda. Ik hoop je dag is absoluut super speciaal. Wie ook, omdat jij speciaal, man. En dan daarnet, als je vandaag een beetje slecht voelt. Enige dag boven grond is een goeie en een geseende ene. Zo elke asem wat je inasem vandaag waardeer dit. Stop voor een blommiekie. Stop vir die dinge en wie wat wanneer jy so jaag rondom die lewe. Die ander mense waarvoor jy jaag geen nie rarig om nie. So trap net na 1 sekonde terug, haal asem en geniet die rest van die dag. Ons is so altyd aan die jaag van dinge. Ons vergeet baie keer om te stop om my blommetjie te reik. So cheesy soos wat het klink.
1: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Luister FM, Nuus Hooftrekker.
0: In die Nuus Hooftrekker met Lynn Reinhardt, nee, Nuus om 9. Afsetting komitee finaliseer volgende week se opdragte. 'N deskundige getuie sal na verwagting vandag in die Senzo Mayiwa moordsaak getuig en cricket. Pretoria en Fortuin lei Proteas na oorwinning en dan ten slotte die wêreldwye olieprys styg weer. Nie goeie nuus nie, maar dit is te bietjie verwagting daarop en met al die dinge wat aangaan in die area. So ja, kom ons hoop maar vir die beste. En ons hoop het raak beter. Ons het al wat ons het is gebed die stasie. Kom ons bid maar vir die beterskap. Is 30 minute net aan die tyd vanaf. Gaan per tyd op de groet, dames en heren, Zandri en Werner.

Cosmic Mystique, zeer pikkie liefde. Iemand anders hier, Liefie Life. En dit is een lekker dier trek, Zandri en Vander met net ervoor. Dus 12 minuten net voor die tijd van 9 hier, die lekker luisterstatie, dames en heren. Het is lekker geweest om samen met jullie te keren. Baie dankie voor al die boodskampies en al die mooie dingetjies wat jullie gesê het. So ja, voor die mensen wat nog heel tijd vragen. Ja, ons het gaan zwemmen, die sê ek en Lisa. Nee, sy is nie siek, as gevolg daarvan. Hoekom sy vandag en morgen af is nie? Sy vand pikkie tijd voor haarself. Sy is veilig gesond, ek beloof dit vir julle, sy is 100% okay. So ek is baie blij daarvoor en al die lekker dingetjies wat saam met het gepaard gaan, dames en heren, dit was een absolute feest om saam met julle te keier. Onthou skakel weer morgen in op die prachtige renditie van woensdag, hier op die lekker luisterstasie, om seker te maak jy stap op de charts met al die dinge wat nodig is. Maar van my kant af, Gerrit die Jager, ek vang julle weer morgen, selle plek, selle tyd op die Grootberg Breakfast, en soos ek sê, dit is absolute eer om elke liewe ochtend van my lewe te spandeer saam met julle, en baie dankie vir die mense wat ons saamvat in julle karre, geboue, werksplekke, kombuise, toilette. Ek weet nie waar julle ons alles vat nie, en wie wat, die bemarkers vooral. Julle mense wat uitgaan en luister wie en bemark sonder julle wete, mag Here julle sien elke liewe een van julle. Maar van my kant af, cheers vir eers, ek vang julle weer morgen. Erika is net hier na my op JKB.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: John Plumbers!
4: You have family when you buy at King Cars.
5: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

vertrouwen, stijf tegen mij houden te zal. Ochende vrijf zijn mijn kalvers, stap langs die plaatspannen.

Bibbega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

legende van een raad. Een hoedspruit en hij. En die hele tijd ontsnapt om met de leeuw te bekleed. Hij het al van tevoren skarmatselang gegeven.

zijn van een hond. Dat Tinkerbell ze dan. Zij elke treis is niks en hij kom op met een plan. Elektrische draden, maak om net mooi niks. Hij die geest van een stout gaat tien er een, zo sterk zo'n voet.

Ik sta op haar balkon en ik drink haar appelkoestje. Ik kijk naar Kaapstad en die nacht en die luchtjes en die zwart, zwart zee.

Johnny en Kate. De linie om het thuis en die bekerkie van. Was het bloed en tanden en drankjes op je wang. Koppie vol met brana's en kook. Om verleer niet te vloos, blaas hij de kamakkoek. Maar die hand die raakt meer moedeloos. Want de flip raakt zo'n pul van die boeren.

van John Rock Prophet, hier van zijn own langste likies. Luister even in Queen, beautiful song, Who Wants to Live Forever. Kom eens kijken wat ze jullie voor mij vandaag zei, Kiki. Krijg een moeilijke ene vandaag, denk ik. Maar ik denk het moet eigenlijk makkelijker wees. Ik denk als ik je foto niet in elkaar gehad het, die zo baie meer geweet het wat dit is. Ria, ja, jy het om reg. Amanda het om ook reg, maar net mooi. Anisha, halve punt vir jou. Denk ek sal ek sê. Wilna sê Benny Boekvorm, Esmerie sê Ninja Turtles. Quentin, geef jou halve punt gee. Is dit ok? Ja, geef jou halve punt gee. Maar nog steeds, ek denk jy het om halve punt. Lijkt soos Benny Boekvorm, sê Antoinette. JP, yes, jy het om. Tanya, ja, dankie. En Jaku het om ook. Natuurlijk, daar is een vinnige vijf, so daarom het al mense om recht gekry. Maar weet jy wie is daai? Onthou jy, dit was een story op TV gewees. Die story's naam was Dinosaurs gewees. En het was een hele familie gewees, een pa en een ma, ek dink drie kinders gewees. Dinosaurs, onthou jy die story? Ja, dit was hy gewees, so laat jy nou wat inkom wat sê Maya the Bee. Vijfde vinnigste vir vandagse kiekie kyk is Manette. Vierde vinnigste Quentin, derde vinnigste JP. Tanya is tweede vinnigste en die heel vinnigste vir vandagse kiekie kyk is Jaku. Baie geluk Jaku, en as jy rijden vir my, not the mama. Jy's daai ding, not the mama. Kom ons gaan kyk wat gaan aan in jou nuus. Is luister FM Big Nick saam met jou.

Volg ons op Facebook, het Luister FM. Ek behoort aan die morre son en aan die blauw van die hemel. Vastgegroei aan sekelbos en mopani, geanker in rooi grond en basalt.

spook. Die boer se dogters was daar. En nou spook en nou diesel ook. Die vier het gedaan, ze gedrinken gerook. En met die trap op hoort toe naar die kamers toe geloop. Die matriek en ek hier met diesel. En die college in met ou spook. Vier hier die ochend bars die boer aan met een dubbel loop. En elk in een patroon.

Je moet ondeugd niet single op je raak niet. Marianne, voel je nog diezelfde?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei